Oh mon Dieu, ça c'est bon. Zut alors, et cabaret gmiste. Ça, grain, bleu, wat is dit? Zie ik goed wat er zit. Een verrukkelijk, sappige krab! Niet gezien, overdom, kom maar snel in de kom.